Details houdt je op de hoogte van het laatste Disney-nieuws. Niet alleen in de wekelijkse podcast, maar elke werkdag. In de Daily Disney Roundup. De belangrijkste en meest opvallende Disney-headlines van de dag. De Daily Disney Roundup. Elke werkdag om 12 uur op d-tales.nl.

0: Het is 3:00.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu.

dames en heren, jongens en meisjes. Details Radio brengt de shows en parades uit de Disneyparken bij je thuis. Om 3:00 de parade. En om 9:00 de avondshow. Elke dag een andere, dus dat mag je niet missen. Ga jij nog even popcorn halen? Dan houden wij je plekje vrij. Details.

0: Het is 4 uur.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu. Marvel.

0: Spiegel, spiegel aan de wand. Welk radiostation is het meest magisch van het land?
1: Dat is sowieso Details Radio.
2: Dit is Halloween op

dames en heren, jongens en meisjes. Details Radio brengt de shows en parades uit de Disneyparken bij je thuis. Om 3:00 de parade. En om 9:00 de avondshow. Elke dag een andere, dus dat mag je niet missen. Ga jij nog even popcorn halen? Dan houden wij je plekje vrij.

0: Het is 5:00.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu.
2: Maar

0: Nog een onsje griebeltjes en twee tranen van een puppy. Oh, hiermee ben ik voor altijd baas. Over Details Radio. Altijd de meest griezelige muziek.
1: Dit is Halloween.

Details houdt je op de hoogte van het laatste Disney nieuws. Niet alleen in de wekelijkse podcast, maar elke werkdag in de Daily Disney Roundup. De belangrijkste en meest opvallende Disney headlines van de dag. De Daily Disney Roundup. Elke werkdag om 12 uur op d-tales.nl.

0: Het is 6:00.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu.

in de lucht bij Details Radio. Tot en met 1 november vieren we Halloween. Met spannende Halloween-hits en entertainment rechtstreeks uit het park. En op 31 oktober de griezeligste mix voor jouw Halloweenfeest. Jongens, wie deed het licht uit? Ralf, ben jij dat? Hallo? Is er iemand? Dat is Halloween. Details Radio.

0: Het is 7 uur.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu. Morgen.

0: Nog een onsje griebeltjes en twee tranen van een puppy. Hiermee ben ik voor altijd baas. Over Details Radio. Dat krijgen die Ralf, Jorn en Michiel nooit meer terug. Altijd de meest griezelige muziek.
1: Dit is Halloween op Details Radio.
2: It's a giant creature with a tail. Here, I'll draw Pigleton for scale.
3: No, get it here.
2: Its hide is like a shaggy rug. Its face a surly, ugly mug. With two sharp horns atop its head. Between a mop of hair that's red!

0: Als je van Disney houdt, dan luister je naar Details. De Nederlandse Disney-podcast met Ralf, Jorn en Michiel. Met deze week...
1: De 483ste aflevering van Details is een heel bijzondere.
2: Want we gaan het hebben over musicals, Disney-musicals.
3: En daarom hebben we deze week een speciale gast, Eline de Ruig.
4: Dus ik zou zeggen, luister allemaal naar de enige echte Details-podcast.
0: Luister of kijk mee naar de nieuwste aflevering van Details. Nu in je favoriete podcast-app.

0: Het is 8 uur.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu.
2: Come on everybody, here we go.
3: Magie voor je oren.
4: This is the way.
3: E-tails Radio.
5: Dames en heren, jongens en meisjes. Welkom bij een nieuwe dag vol muzikale magie en onvergetelijke momenten. Of je pas net of al lang wakker bent, E-tails Radio wens je een betoverende dag toe.
6: Good morning, everybody! Welcome to the Magic Kingdom of Disneyland!

0: spiegel aan de wand. Welk radiostation is het meest magisch van het land?
1: Dat is sowieso Details Radio.
2: Dit is Halloween op Details Radio.

dames en heren, jongens en meisjes. Details Radio brengt de shows en parades uit de Disneyparken bij je thuis. Om 3:00 de parade. En om 9:00 de avondshow. Elke dag een andere, dus dat mag je niet missen. Ga jij nog even popcorn halen? Dan houden wij je plekje vrij.

0: Het is 9 uur.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu. Mara.

0: And I killed Sparky too.
1: Het is 10:00.
2: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu.

0: Als je van Disney houdt, dan luister je naar Details. De Nederlandse Disney-podcast met Ralf, Jorn en Michiel. Met deze week...
1: De 483ste aflevering van Details is een heel bijzondere.
2: Want we gaan het hebben over musicals, Disney-musicals.
3: En daarom hebben we deze week een speciale gast, Eline de Ruig.
4: Dus ik zou zeggen, luister allemaal naar de enige echte Details-podcast.
0: Luister of kijk mee naar de nieuwste aflevering van Details. Nu in je favoriete podcast-app.

0: Het is 11 uur.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu.
2: Come on everybody, here we go.

0: Oké, zijn we er klaar voor?
1: Ik denk het wel.
0: Een griezelig kostuum?
1: Check.
0: Check. Lichten uit en kaarsen aan?
1: Check.
0: Spannende muziek? Check.
2: Dit is Halloween. Details.

Details houdt je op de hoogte van het laatste Disney-nieuws. Niet alleen in de wekelijkse podcast, maar elke werkdag. In de Daily Disney Roundup. De belangrijkste en meest opvallende Disney-headlines van de dag. De Daily Disney Roundup. Elke werkdag om 12 uur op d-tales.nl.

0: iets in de lucht bij Details Radio. Tot en met 1 november vieren we Halloween. Met spannende Halloween-hits en entertainment rechtstreeks uit het park. En op 31 oktober de griezeligste mix voor jouw Halloweenfeest. Jongens, wie deed het licht uit? Ralf, ben jij dat? Hallo? Is er iemand? Dat is Halloween. Op Details Radio.
1: Friends like you make Halloween, but she doesn't mean you're mean. Princess cool and in between, friends like you make Halloween.

0: Het is 12 uur.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu.
2: Come on everybody, here we go.

0: minuten lopen.
1: Details Radio. De leukste muziek uit de films en de parken.

0: Nog een onsje griebeltjes en twee tranen van een puppy. Hiermee ben ik voor altijd baas. Over Details Radio. Dat krijgen die Ralf, Jorn en Michiel nooit meer terug. Altijd de meest griezelige muziek.
1: Dit is Halloween op Details Radio.

0: Als je van Disney houdt, dan luister je naar Details. De Nederlandse Disney-podcast met Ralf, Jorn en Michiel. Met deze week...
1: De 483ste aflevering van Details is een heel bijzondere.
2: Want we gaan het hebben over musicals, Disney-musicals.
3: En daarom hebben we deze week een speciale gast, Eline de Ruig.
4: Dus ik zou zeggen, luister allemaal naar de enige echte Details-podcast.
0: Luister of kijk mee naar de nieuwste aflevering van Details. Nu in je favoriete podcast-app.
5: Hey spinners, it's Chester here, reminding you for your safety to stay seated with that seatbelt fastened good and tight as you spin. Whilst you're spinning, keep your hands, arms, feet, and legs inside, and be sure to watch your children.
6: Para su seguridad, permanezca sentado con el cinturón de seguridad ajustado y mantenga las manos, brazos, pies y piernas dentro del dinosaurio. Cuide a los pequeñitos. Gracias.
5: Riders in the front row can use their lever to tilt forward or backward. Riders in the back row can use their lever to fly higher or lower. Ready? Then let's go for a spin!

0: Het is 1 uur.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu.

0: Spiegel, spiegel aan de wand. Welk radiostation is het meest magisch van het land?
1: Dat is sowieso Details Radio.
2: Dit is Halloween op Details Radio.

Details houdt je op de hoogte van het laatste Disney-nieuws. Niet alleen in de wekelijkse podcast, maar elke werkdag. In de Daily Disney Roundup. De belangrijkste en meest opvallende Disney-headlines van de dag. De Daily Disney Roundup. Elke werkdag om 12 uur op d-tales.nl.

0: Het is 2:00.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu.
2: Morgen.

0: Nog een onsje griebeltjes en twee tranen van een puppy. Hiermee ben ik voor altijd baas. Over Details Radio. Altijd de meest griezelige muziek.
1: Dit is Halloween op Details Radio.

dames en heren, jongens en meisjes. Details Radio brengt de shows en parades uit de Disneyparken bij je thuis. Om 3:00 de parade. En om 9:00 de avondshow. Elke dag een andere, dus dat mag je niet missen. Ga jij nog even popcorn halen? Dan houden wij je plekje vrij.

in de lucht bij Details Radio. Tot en met 1 november vieren we Halloween. Met spannende Halloween-hits en entertainment rechtstreeks uit het park. En op 31 oktober de griezeligste mix voor jouw Halloweenfeest. Jongens, wie deed het licht uit? Ralf, ben jij dat? Hallo? Is er iemand? Dat is Halloween. Details Radio.

0: Het is 4:00.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu.

0: Her life is very sweet.
1: Nog een onsje griebeltjes en twee tranen van een puppy. Hiermee ben ik voor altijd baas. Over Details Radio. Dat krijgen die Ralf, Jorn en Michiel nooit meer terug. Altijd de meest griezelige muziek.
2: Dit is Halloween.

Details houdt je op de hoogte van het laatste Disney nieuws. Niet alleen in de wekelijkse podcast, maar elke werkdag in de Daily Disney Roundup. De belangrijkste en meest opvallende Disney headlines van de dag. De Daily Disney Roundup. Elke werkdag om 12 uur op d-tales.nl.

0: Het is 5:00.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu. Mark.

0: Spiegel, spiegel aan de wand. Welk radiostation is het meest magisch van het land?
1: Dat is sowieso Details Radio.
2: Dit is Halloween op Details Radio.
3: Get ready to rock the entire park with the biggest Halloween street party ever. Superstars, are you ready to rock?

0: Als je van Disney houdt, dan luister je naar Details. De Nederlandse Disney-podcast met Ralf, Jorn en Michiel. Met deze week...
1: De 483ste aflevering van Details is een heel bijzondere.
2: Want we gaan het hebben over musicals, Disney-musicals.
3: En daarom hebben we deze week een speciale gast, Eline de Ruig.
4: Dus ik zou zeggen, luister allemaal naar de enige echte Details-podcast.
0: Luister of kijk mee naar de nieuwste aflevering van Details. Nu in je favoriete podcast-app.

0: Het is 6:00.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu.

0: dames en heren, jongens en meisjes.
1: Details Radio brengt de shows en parades uit de Disneyparken bij je thuis. Om 3 uur de parade. En om 9 uur de avondshow. Elke dag een andere, dus dat mag je niet missen. Ga jij nog even popcorn halen? Dan houden wij je plekje vrij.

Het is 7 uur. Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu.

0: Oké, zijn we er klaar voor?
1: Ik denk het wel.
0: Een griezelig kostuum?
1: Check.
0: Check. Lichten uit en kaarsen aan?
1: Check.
0: Spannende muziek?
1: Check.
2: Dit is Halloween.

0: Als je van Disney houdt, dan luister je naar Details. De Nederlandse Disney-podcast met Ralf, Jorn en Michiel. Met deze week...
1: De 483e aflevering van Details is een heel bijzondere.
2: Want we gaan het hebben over musicals, Disney-musicals.
3: En daarom hebben we deze week een speciale gast, Eline de Ruig.
4: Dus ik zou zeggen, luister allemaal naar de enige echte Details-podcast.
0: Luister of kijk mee naar de nieuwste aflevering van Details. Nu in je favoriete podcast-app.

0: Het is 8 uur.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu.

hangt iets in de lucht bij Details Radio. Tot en met 1 november vieren we Halloween. Met spannende Halloween-hits en entertainment rechtstreeks uit het park. En op 31 oktober de griezeligste mix voor jouw Halloween-feest. Jongens, wie deed het licht uit? Ralf, ben jij dat? Hallo? Is er iemand? Dat is Halloween. Details Radio.

dames en heren, jongens en meisjes. Details Radio brengt de shows en parades uit de Disneyparken bij je thuis. Om 3:00 de parade. En om 9:00 de avondshow. Elke dag een andere, dus dat mag je niet missen. Ga jij nog even popcorn halen? Dan houden wij je plekje vrij.

0: Het is 9 uur.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu. Come on,

Dames en heren, jongens en meisjes. Over enkele ogenblikken presenteert Details Radio de avondshow van vandaag. Een spektakel vol licht, kleur en betoverende muziek. Dim de lichten in je woonkamer. Ga er maar lekker voor zitten en laat je meevoeren door de magie. We wensen je een fijne voorstelling.

0: Het is 10 uur.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu. Marvel.

0: Spiegel, spiegel aan de wand. Welk radiostation is het meest magisch van het land?
1: Dat is sowieso Details Radio.
2: Dit is Halloween op Details Radio.

Details houdt je op de hoogte van het laatste Disney-nieuws. Niet alleen in de wekelijkse podcast, maar elke werkdag. In de Daily Disney Roundup. De belangrijkste en meest opvallende Disney-headlines van de dag. De Daily Disney Roundup. Elke werkdag om 12 uur op d-tales.nl.

0: Als je van Disney houdt, dan luister je naar Details. De Nederlandse Disney-podcast met Ralf, Jorn en Michiel. Met deze week...
1: De 483ste aflevering van Details is een heel bijzondere.
2: Want we gaan het hebben over musicals, Disney-musicals.
3: En daarom hebben we deze week een speciale gast, Eline de Ruig.
4: Dus ik zou zeggen, luister allemaal naar de enige echte Details-podcast.
0: Luister of kijk mee naar de nieuwste aflevering van Details. Nu in je favoriete podcast-app.

Dames en heren, jongens en meisjes, de dag zit er weer op. Dankjewel dat je vandaag naar Details Radio hebt geluisterd. We wensen je een goede nacht en mooie dromen. Tot morgen!

0: Ladies and gentlemen, please drive carefully on your way home. Good night.
1: Het is middernacht.
2: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu.
3: Come on everybody, here we go.
4: Magie voor je ogen.

0: Nog een onsje griebeltjes en twee tranen van een puppy. Oh, hiermee ben ik voor altijd baas. Over Details Radio. Altijd de meest griezelige muziek.
1: Dit is Halloween. Op

Details houdt je op de hoogte van het laatste Disney nieuws. Niet alleen in de wekelijkse podcast, maar elke werkdag in de Daily Disney Roundup. De belangrijkste en meest opvallende Disney headlines van de dag. De Daily Disney Roundup. Elke werkdag om 12 uur op d-tales.nl.

0: Oké, zijn we er klaar voor?
1: Ik denk het wel.
0: Een griezelig kostuum?
1: Check.
0: Check. Lichten uit en kaarsen aan?
1: Check.
0: Spannende muziek? Check.
1: Check.
2: Dit is Halloween op Details Radio.

dames en heren, jongens en meisjes. Details Radio brengt de shows en parades uit de Disneyparken bij je thuis. Om 3:00 de parade. En om 9:00 de avondshow. Elke dag een andere, dus dat mag je niet missen. Ga jij nog even popcorn halen? Dan houden wij je plekje vrij.

in de lucht bij Details Radio. Tot en met 1 november vieren we Halloween. Met spannende Halloween-hits en entertainment rechtstreeks uit het park. En op 31 oktober de griezeligste mix voor jouw Halloweenfeest. Jongens, wie deed het licht uit? Ralf, ben jij dat? Hallo? Is er iemand? Dat is Halloween. Details Radio.

0: Het is 2:00.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu.
2: Come on everybody, here we go.